0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes blijft de ontwikkeling van de Formule 1-auto's zorgvuldig afstemmen op de strijd met de concurrentie. Het team zegt dat de timing van nieuwe onderdelen steeds opnieuw wordt bekeken, omdat de Ferrari en Red Bull dichterbij zijn gekomen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de technisch directeur Simone Resta kiest Mercedes bewust niet voor één groot pakket met nieuwe onderdelen. In plaats daarvan brengt het team stap voor stap verbeteringen, afhankelijk van wat op dat moment het meeste voordeel oplevert. Daarbij wordt telkens gekeken hoe de concurrentie zich ontwikkelt en welke circuits er nog op de kalender staan. Mercedes zegt tevreden te zijn over de basis van de auto, die volgens het team op veel verschillende soorten circuits uitstekend presteert. Tegelijkertijd benadrukt het team dat er geen ruimte is om achterover te leunen. Ferrari heeft de afgelopen race serieus vooruitgang geboekt en ook Red Bull blijft volgens Mercedes een serieuze uitdager. Het team uit Brackley richt zich daarom niet alleen op extra snelheid, maar ook op een betrouwbare auto en een goede voorbereiding voor ieder raceweekend. Volgens Mercedes zit daar een belangrijk deel van de prestaties in. Met die aanpak wil het team ook de voorsprong vasthouden in een seizoen waarin de verschillen tussen de topteams steeds kleiner lijken te worden. Wanneer nieuwe onderdelen precies worden ingezet, dat hangt volgens Mercedes af van de ontwikkeling van de concurrentie en de kansen die ieder raceweekend biedt.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Alistair Overeem wil graag opnieuw tegenover Rico Verhoeven staan in de ring. Voormalig kickbokser en MMA-vechter zegt dat een gevecht met de Nederlandse zwaargewichtkampioen nog altijd hoog op zijn lijst staat. Verhoeven zelf lijkt daar wat minder voor open te staan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Overeem en Verhoeven stonden al eerder tegenover elkaar in het kickboksen. Dat gevecht vond plaats in 2021 bij Glory. Nadat Overeem terugkeerde naar de kickbokswereld na een periode in de MMA. Overeem geeft aan dat hij veel respect heeft voor Verhoeven en dat hij de uitdaging nog steeds ziet zitten. Hij vindt een nieuw gevecht interessant, maar zegt ook dat de wens op dit moment vooral vanuit zijn kant komt. Verhoeven heeft laten weten dat hij andere plannen heeft en niet dezelfde interesse toont in een nieuw duel. En daarmee lijkt een vervolg op de eerdere ontmoeting voorlopig niet dichtbij. Overeem blijft ondertussen actief in de vechtsport en kijkt naar nieuwe mogelijkheden. De vraag blijft of er een tweede gevecht tegen Verhoeven komt. Het zal uiteindelijk afhangen van beide vechters en de keuzes die zij gaan maken tijdens hun carrière.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dirk Proper heeft uitleg gegeven over zijn vertrek bij NEC. De middenvelder verliet de club uit Nijmegen na een lange periode en koos dus voor een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Proper speelt sinds de jeugd bij NEC, groeide uit tot een vaste waarde in de selectie. Hij maakte zijn debuut in het eerste elftal in 2019 en kwam uiteindelijk tot een groot aantal wedstrijden voor de club. Volgens Proper was het geen makkelijke beslissing om Nijmegen achter zich te laten. Hij vertelt dat de NEC veel voor hem heeft betekend en dat hij de club dankbaar is voor de kansen die hij er gekregen heeft. Middenvelder wilde verzekerd zijn van voldoende speelminuten en heeft daarom heel bewust gekozen voor Heerenveen. Hij is blij dat de NEC een transfersom aan hem heeft overgehouden. Volgens hem is dat een waardevolle manier om de club iets terug te geven voor alle jaren in de jeugdopleiding. En daarmee is de cirkel voor hem helemaal rond. Middenvelder zegt veel te hebben geleerd van de ervaringen in Nijmegen. Ook benadrukt hij dat de band met de supporters en de mensen binnen de club belangrijk voor hem zijn geweest. Zijn overstap naar Heerenveen betekent het einde van een lange periode in Nijmegen, waarin hij uitgroeide van jeugdspeler tot speler van het eerste elftal.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatsster Evelien Fijn krijgt een kans in het wielrennen bij de ploeg van Volker Wessels. Ze sluit zich aan als trainee en maakte de overstap naar de wielerploeg voor de rest van het seizoen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Fijn combineert het schaatsen eigenlijk al langer met fietsen, maar dan als onderdeel van haar training. De sporter ontdekte de afgelopen periode dat ze zich eigenlijk ook verder wil ontwikkelen op de racefiets. Ze reed al verschillende wedstrijden, boekte als amateur een overwinning ook in een wielerkoers in Frankrijk. En ze zegt, ja, ik heb heel veel zin in deze nieuwe stap. Ze wil naar eigen zeggen leren van de rensters en de begeleiding binnen de ploeg en zich op die manier verder ontwikkelen als wielrenster. En tegelijkertijd blijft Fijn actief in het schaatsen op topniveau. De overstap van het ijs naar de weg is natuurlijk geen hele nieuwe. Ook andere schaatsers combineren hun sport met wielrennen, omdat de duurinspanning heel goed aansluit bij de voorbereiding op een nieuw seizoen schaatsen. Voor Fijn wordt het nu de kans om ervaring op te doen in een professionele wieleromgeving. Bij Volker Wessels krijgt ze de mogelijkheid om mee te draaien met de ploeg en te ontdekken hoe ver ze kan komen in het wielrennen. Haar belangrijkste sport blijft echter voorlopig wel het schaatsen, maar de komende periode krijgt dus ook haar ontwikkeling op de fiets extra aandacht.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: PSV gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel voor Joey Veerman, dat de aanklager betaald voetbal heeft gepresenteerd. Middenvelder kreeg een voorstel van 3 wedstrijden schorsing, waarvan 1 voorwaardelijk. En dit natuurlijk naar aanleiding van zijn rode kaart in de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. En PSV laat de zaak daarom behandelen door de tuchtcommissie van de KNVB. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Veerman werd al vroeg in de wedstrijd van het veld gestuurd, nadat hij AZ-speler Max Meerdink met zijn voet op het hoofd raakte tijdens een duel om de bal. Scheidsrechter gaf eerst geen rode kaart, veranderde zijn beslissing na het ingrijpen van de VAR. Nou, volgens PSV is er geen sprake van ernstig gemeend spel en past de voorgestelde straf daarom helemaal niet bij de overtreding. Veerman zei na afloop dat hij de bal probeerde te spelen en dat het contact met Meerdink helemaal niet de bedoeling was. Hij noemde het de eerste rode kaart uit zijn carrière en sprak van een ongelukkige situatie. De tuchtcommissie gaat zich nu over deze zaak buigen, doet binnenkort uitspraak. Als de voorgestelde straf overeind blijft, dan mist Veerman in ieder geval de eerste competitiewedstrijd van PSV. En ook een eventueel beroep zal daar weinig aan veranderen, omdat de schorsing direct ingaat. Uitspraak bepaalt daarmee of de middenvelder direct aan het begin van het Eredivisie-seizoen inzetbaar is, of voorlopig dus vanaf de zijlijn zal moeten toekijken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft zijn excuses aangeboden voor de onrust rond zijn plan met de commerciële rechten van het WK voetbal. Na een spoedoverleg met het FIFA-bestuur houdt hij voorlopig de steun van de organisatie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tom Streeter plan hield in dat een nieuw bedrijf, FIFA Forward Enterprise, belangen rond commerciële activiteiten van grote FIFA-toernooien zou gaan beheren. Het voorstel zorgt voor heel veel kritiek binnen de voetbalwereld. Onder meer de UEFA uit bezwaren tegen de plannen. En Infantino zegt dat hij heeft geluisterd naar de reacties en erkent dat het voorstel voor verdeeldheid heeft gezorgd. Volgens de voorzitter van de FIFA was het doel om de ontwikkeling van het voetbal verder te ondersteunen. Maar het plan gaat dus niet door. Tijdens het spoedoverleg lijkt Infantino opnieuw steun van het FIFA-bestuur te hebben gekregen. Voorzitter blijft daarmee aan als leider van de Wereldvoetbalbond. Wel blijft er kritiek op de manier waarop het plan tot stand kwam en op de communicatie daarover. Infantino zegt dat hij de komende periode de betrokken partijen weer wat bij elkaar wil brengen. En de FIFA richt zich volgens hem op de verdere groei van het voetbal en ondersteuning van landen waar extra hulp nodig is.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Williams verwacht niet dat de geplande update voor de Grand Prix van Baku de problemen van de huidige Formule 1-auto direct oplost. Coureur Alexander Albon zegt dat het team vooral werkt aan een sterkere basis voor 2027. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is een lastig seizoen voor Williams. Na 11 races staat het op een 9e plaats in het kampioenschap van de constructeurs. Het team heeft sinds de Grand Prix van Monaco geen punt meer gescoord. Auto kampt met onder meer overgewicht en is gevoelig voor wisselende omstandigheden en de prestaties blijven daardoor achter. Voor Baku staat een groot pakket met nieuwe onderdelen gepland. De teambaas James Vos deelde al mee dat het om een bijna volledig nieuwe auto gaat. Albon verwacht echter niet dat die update alle zwakke punten meteen gaat wegnemen. Volgens hem is het pakket al lange tijd geleden ontwikkeld en ligt de grootste aandacht inmiddels bij de auto voor volgend seizoen. Albon zegt dat Williams de oorzaken van de problemen kent en dat er in de fabriek hard wordt gewerkt aan de oplossingen hiervoor. Hij heeft er vertrouwen in dat het team de juiste richting heeft gekozen, maar noemt het tegelijkertijd wel frustrerend dat hij door de eigenschappen van de auto niet alles uit zichzelf kan halen. Volgens de Thaise coureur moet Williams vooral voorkomen dat dezelfde tekortkomingen terugkomen in de auto voor volgend seizoen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Marc-André Ter Stegen zegt dat de gesprekken met technisch directeur Jordi Cruijff hem hebben overtuigd om voor Ajax te kiezen. Volgens de Duitse doelman straalde Cruijff veel enthousiasme uit over de plannen van de club. En dat gaf hem het gevoel dat Ajax voor hem de juiste stap was. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ter Stegen vertelt dat het eerste contact met Jordi Cruijff al ontstond tijdens een toevallige ontmoeting in een koffiezaak in Barcelona. Toen Cruijff later bij Ajax aan de slag ging, werd het contact intensiever. Doelman zegt dat hij vanaf het eerste gesprek de warmte en de ambitie van het project voelde en merkte hoe graag Cruijff de club weer naar de top wil brengen. Naast Cruijff sprak Ter Stegen ook met de trainer Michel en met Daley Blind. En Blind vertelde volgens Ter Stegen hoe gelukkig hij is bij Ajax en hoe sterk de band met die club nog altijd is. En dat gaf Ter Stegen extra vertrouwen in zijn keuze. Ook had hij contact met Frenkie de Jong. Die volgt Ajax nog altijd op de voet en baalt er volgens Ter Stegen stevig van dat de club de afgelopen jaren minder succesvol was. Nou, Ter Stegen zegt dat hij nu zelf wil bijdragen aan een nieuw succesvol hoofdstuk. En volgens hem ligt het aan de spelers om het vertrouwen van de clubleiding om te zetten in prestaties op het veld.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes blijft de ontwikkeling van de Formule 1-auto's zorgvuldig afstemmen op de strijd met de concurrentie. Het team zegt dat de timing van nieuwe onderdelen steeds opnieuw wordt bekeken, omdat de Ferrari en Red Bull dichterbij zijn gekomen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de technisch directeur Simone Resta kiest Mercedes bewust niet voor één groot pakket met nieuwe onderdelen. In plaats daarvan brengt het team stap voor stap verbeteringen, afhankelijk van wat op dat moment het meeste voordeel oplevert. Daarbij wordt telkens gekeken hoe de concurrentie zich ontwikkelt en welke circuits er nog op de kalender staan. Mercedes zegt tevreden te zijn over de basis van de auto, die volgens het team op veel verschillende soorten circuits uitstekend presteert. Tegelijkertijd benadrukt het team dat er geen ruimte is om achterover te leunen. Ferrari heeft de afgelopen race serieus vooruitgang geboekt en ook Red Bull blijft volgens Mercedes een serieuze uitdager. Het team uit Brackley richt zich daarom niet alleen op extra snelheid, maar ook op een betrouwbare auto en een goede voorbereiding voor ieder raceweekend. Volgens Mercedes zit daar een belangrijk deel van de prestaties in. Met die aanpak wil het team ook de voorsprong vasthouden in een seizoen waarin de verschillen tussen de topteams steeds kleiner lijken te worden. Wanneer nieuwe onderdelen precies worden ingezet, dat hangt volgens Mercedes af van de ontwikkeling van de concurrentie en de kansen die ieder raceweekend biedt.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Alistair Overeem wil graag opnieuw tegenover Rico Verhoeven staan in de ring. Voormalig kickbokser en MMA-vechter zegt dat een gevecht met de Nederlandse zwaargewichtkampioen nog altijd hoog op zijn lijst staat. Verhoeven zelf lijkt daar wat minder voor open te staan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Overeem en Verhoeven stonden al eerder tegenover elkaar in het kickboksen. Dat gevecht vond plaats in 2021 bij Glory. Nadat Overeem terugkeerde naar de kickbokswereld na een periode in de MMA. Overeem geeft aan dat hij veel respect heeft voor Verhoeven en dat hij de uitdaging nog steeds ziet zitten. Hij vindt een nieuw gevecht interessant, maar zegt ook dat de wens op dit moment vooral vanuit zijn kant komt. Verhoeven heeft laten weten dat hij andere plannen heeft en niet dezelfde interesse toont in een nieuw duel. En daarmee lijkt een vervolg op de eerdere ontmoeting voorlopig niet dichtbij. Overeem blijft ondertussen actief in de vechtsport en kijkt naar nieuwe mogelijkheden. De vraag blijft of er een tweede gevecht tegen Verhoeven komt. Het zal uiteindelijk afhangen van beide vechters en de keuzes die zij gaan maken tijdens hun carrière.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijnbaar Mans van de ANWB. Op dit moment staat er één file in Nederland. Dat is de A22, Beverwijk richting Velzen. En dat komt door de werkzaamheden op de A9 in de Wijkertunnel. Tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk is het daarom druk. 1 kilometer met 15 minuten oponthoud.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dirk Proper heeft uitleg gegeven over zijn vertrek bij NEC. De middenvelder verliet de club uit Nijmegen na een lange periode en koos dus voor een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Proper speelt sinds de jeugd bij NEC, groeide uit tot een vaste waarde in de selectie. Hij maakte zijn debuut in het eerste elftal in 2019 en kwam uiteindelijk tot een groot aantal wedstrijden voor de club. Volgens Proper was het geen makkelijke beslissing om Nijmegen achter zich te laten. Hij vertelt dat de NEC veel voor hem heeft betekend en dat hij de club dankbaar is voor de kansen die hij er gekregen heeft. Middenvelder wilde verzekerd zijn van voldoende speelminuten en heeft daarom heel bewust gekozen voor Heerenveen. Hij is blij dat de NEC een transfersom aan hem heeft overgehouden. Volgens hem is dat een waardevolle manier om de club iets terug te geven voor alle jaren in de jeugdopleiding. En daarmee is de cirkel voor hem helemaal rond. Middenvelder zegt veel te hebben geleerd van de ervaringen in Nijmegen. Ook benadrukt hij dat de band met de supporters en de mensen binnen de club belangrijk voor hem zijn geweest. Zijn overstap naar Heerenveen betekent het einde van een lange periode in Nijmegen, waarin hij uitgroeide van jeugdspeler tot speler van het eerste elftal.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Schaatster Evelien Fijn krijgt een kans in het wielrennen bij de ploeg van Volker Wessels. Ze sluit zich aan als trainee en maakte de overstap naar de wielerploeg voor de rest van het seizoen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Fijn combineert het schaatsen eigenlijk al langer met fietsen, maar dan als onderdeel van haar training. De sporter ontdekte de afgelopen periode dat ze zich eigenlijk ook verder wil ontwikkelen op de racefiets. Ze reed al verschillende wedstrijden, boekte als amateur een overwinning ook in een wielerkoers in Frankrijk. En ze zegt, ja, ik heb heel veel zin in deze nieuwe stap. Ze wil naar eigen zeggen leren van de rensters en de begeleiding binnen de ploeg en zich op die manier verder ontwikkelen als wielrenster. En tegelijkertijd blijft Fijn actief in het schaatsen op topniveau. De overstap van het ijs naar de weg is natuurlijk geen hele nieuwe. Ook andere schaatsers combineren hun sport met wielrennen, omdat de duurinspanning heel goed aansluit bij de voorbereiding op een nieuw seizoen schaatsen. Voor Fijn wordt het nu de kans om ervaring op te doen in een professionele wieleromgeving. Bij Volker Wessels krijgt ze de mogelijkheid om mee te draaien met de ploeg en te ontdekken hoe ver ze kan komen in het wielrennen. Haar belangrijkste sport blijft echter voorlopig wel het schaatsen, maar de komende periode krijgt dus ook haar ontwikkeling op de fiets extra aandacht.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Open Denel. En via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: PSV gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel voor Joey Veerman, dat de aanklager betaald voetbal heeft gepresenteerd. Middenvelder kreeg een voorstel van 3 wedstrijden schorsing, waarvan 1 voorwaardelijk. En dit natuurlijk naar aanleiding van zijn rode kaart in de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. En PSV laat de zaak daarom behandelen door de tuchtcommissie van de KNVB. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Veerman werd al vroeg in de wedstrijd van het veld gestuurd, nadat hij AZ-speler Max Meerdink met zijn voet op het hoofd raakte tijdens een duel om de bal. Scheidsrechter gaf eerst geen rode kaart, veranderde zijn beslissing na het ingrijpen van de VAR. Nou, volgens PSV is er geen sprake van ernstig gemeen spel en past de voorgestelde straf daarom helemaal niet bij de overtreding. Veerman zei na afloop dat hij de bal probeerde te spelen en dat het contact met Meerdink helemaal niet de bedoeling was. Hij noemde het de eerste rode kaart uit zijn carrière en sprak van een ongelukkige situatie. De tuchtcommissie gaat zich nu over deze zaak buigen. Doet binnenkort uitspraak. Als de voorgestelde straf overeind blijft, dan mist Veerman in ieder geval de eerste competitiewedstrijd van PSV. En ook een eventueel beroep zal daar weinig aan veranderen, omdat de schorsing direct ingaat. Uitspraak bepaalt daarmee of de middenvelder direct aan het begin van het Eredivisie-seizoen inzetbaar is, of voorlopig dus vanaf de zijlijn zal moeten toekijken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft zijn excuses aangeboden voor de onrust rond zijn plan met de commerciële rechten van het WK voetbal. Na een spoedoverleg met het FIFA-bestuur houdt hij voorlopig de steun van de organisatie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tom Streder plan hield in dat een nieuw bedrijf, FIFA Forward Enterprise, belangen rond commerciële activiteiten van grote FIFA-toernooien zou gaan beheren. Het voorstel zorgt voor heel veel kritiek binnen de voetbalwereld. Onder meer de UEFA uit bezwaren tegen de plannen. En Infantino zegt dat hij heeft geluisterd naar de reacties en erkent dat het voorstel voor verdeeldheid heeft gezorgd. Volgens de voorzitter van de FIFA was het doel om de ontwikkeling van het voetbal verder te ondersteunen. Maar het plan gaat dus niet door. Tijdens het spoedoverleg lijkt Infantino opnieuw steun van het FIFA-bestuur te hebben.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Williams verwacht niet dat de geplande update voor de Grand Prix van Baku de problemen van de huidige Formule 1-auto direct oplost. Coureur Alexander Albon zegt dat het team vooral werkt aan een sterkere basis voor 2027. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is een lastig seizoen voor Williams. Na 11 races staat het op een 9e plaats in het kampioenschap van de constructeurs. Het team heeft sinds de Grand Prix van Monaco geen punt meer gescoord. Auto kampt met onder meer overgewicht en is gevoelig voor wisselende omstandigheden en de prestaties blijven daardoor achter. Voor Baku staat een groot pakket met nieuwe onderdelen gepland. De teambaas James Vos deelde al mee dat het om een bijna volledig nieuwe auto gaat. Albon verwacht echter niet dat die update alle zwakke punten meteen gaat wegnemen. Volgens hem is het pakket al lange tijd geleden ontwikkeld en ligt de grootste aandacht inmiddels bij de auto voor volgend seizoen. Albon zegt dat Williams de oorzaken van de problemen kent en dat er in de fabriek hard wordt gewerkt aan de oplossingen hiervoor. Hij heeft er vertrouwen in dat het team de juiste richting heeft gekozen, maar noemt het tegelijkertijd wel frustrerend dat hij door de eigenschappen van de auto niet alles uit zichzelf kan halen. Volgens de Thaise coureur moet Williams vooral voorkomen dat dezelfde tekortkomingen terugkomen in de auto voor volgend seizoen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt onder andere langzaam op de afsluitdijk, de A7 Heerenveen richting Horen. Tussen Breesanddijk en Den Oever is je vertraging op dit moment 5 tot 10 minuten. Ook 10 minuten vertraging op de A12 richting Duitsland. Bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud door de Duitse grens.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Marc-André ter Stegen zegt dat de gesprekken met technisch directeur Jordi Cruijff hem hebben overtuigd om voor Ajax te kiezen. Volgens de Duitse doelman straalde Cruijff veel enthousiasme uit over de plannen van de club. En dat gaf hem het gevoel dat Ajax voor hem de juiste stap was. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ter Stegen vertelt dat het eerste contact met Jordi Cruijff al ontstond tijdens een toevallige ontmoeting in een koffiezaak in Barcelona. Toen Cruijff later bij Ajax aan de slag ging, werd het contact intensiever. Doelman zegt dat hij vanaf het eerste gesprek de warmte en de ambitie van het project voelde en merkte

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de afsluitdijk A7 richting Den Oever. Tussen afrit Zürich en Bresandijk 2 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. De A12 Arnhem richting de Duitse grens, want er wordt aan de Duitse grens gecontroleerd. En daarom sta je vanaf 7 naar 10 minuten in de file. Tot slot nog de A59 knooppunt Schonzeel richting Den Bosch. Tussen Oosterhout en knooppunt Hooipolder is je vertraging 5 minuten.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes blijft de ontwikkeling van de Formule 1-auto's zorgvuldig afstemmen op de strijd met de concurrentie. Het team zegt dat de timing van nieuwe onderdelen steeds opnieuw wordt bekeken, omdat de Ferrari en Red Bull dichterbij zijn gekomen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de technisch directeur Simone Resta kiest Mercedes bewust niet voor één groot pakket met nieuwe onderdelen. In plaats daarvan brengt het team stap voor stap verbeteringen, afhankelijk van wat op dat moment het meeste voordeel oplevert. Daarbij wordt telkens gekeken hoe de concurrentie zich ontwikkelt en welke circuits er nog op de kalender staan. Mercedes zegt tevreden te zijn over de basis van de auto, die volgens het team op veel verschillende soorten circuits uitstekend presteert. Tegelijkertijd benadrukt het team dat er geen ruimte is om achterover te leunen. Ferrari heeft de afgelopen race serieus vooruitgang geboekt en ook Red Bull blijft volgens Mercedes een serieuze uitdager. Het team uit Brackley richt zich daarom niet alleen op extra snelheid, maar ook op een betrouwbare auto en een goede voorbereiding voor ieder raceweekend. Volgens Mercedes zit daar een belangrijk deel van de prestaties in. Met die aanpak wil het team ook de voorsprong vasthouden in een seizoen waarin de verschillen tussen de topteams steeds kleiner lijken te worden. Wanneer nieuwe onderdelen precies worden ingezet, dat hangt volgens Mercedes af van de ontwikkeling van de concurrentie en de kansen die ieder raceweekend biedt.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt onder andere vertraging op de A12 Utrecht-Arnhem. Tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg staat een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook en daarom is die afgesloten. Reken hier op 5 tot 10 minuten oponthoud. De A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Oosterhout en knooppunt Hooipolder is je vertraging 5 tot 10 minuten. Dan nog de grenscontroles van Duitsland, de A12 onder andere richting de Duitse grens. Bij Zevenaar is je vertraging een kwartier. En op de A76 richting Duitsland vanaf knooppunt

0: van Ajax achter de rug. Hij laat weten dat zijn overstap naar Amsterdam een bewuste keuze is geweest, gebaseerd op zijn gevoel. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Brandt vertelt dat hij al langere tijd bekend is met de reputatie van de club. Vooral de sfeer in de Johan Cruijff Arena, die hij als speler van Borussia Dortmund van dichtbij meemaakte, is hem altijd bijgebleven. Die indrukken, gecombineerd met de plannen die door Jordi Cruijff en Michel Sanchez aan hem zijn gepresenteerd, gaven hem de doorslag om de uitdaging aan te gaan. Hoewel er gesprekken met diverse andere clubs zijn gevoerd, geeft de middenvelder aan dat de keuze voor Ajax voortkomt uit zijn hart. Hij spreekt van een uitdagend project waar nederigheid volgens hem op zijn plaats is. De middenvelder benadrukt dat het team de kwaliteiten heeft om met zelfvertrouwen aan het nieuwe seizoen te beginnen. Al is er geen sprake van overmoed. Over zijn komst naar de hoofdstad laat Brandt verder weten dat hij geen direct contact heeft gehad met landgenoot Marc-André Ter Stegen voordat de handtekening werd gezet. Wel wisten beide spelers van elkaars intenties. Brandt kijkt uit naar de komende periode en geeft aan klaar te zijn voor de sportieve doelen die hem te wachten staan.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint iets drukker te worden op de Nederlandse wegen. Er staat nu 70 kilometer file in totaal. Onder andere op de A12 Utrecht richting Arnhem, tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Daar staat een kapotte vrachtauto en daarom is de rechterrijstrook dicht. Je doet er 10 minuten langer over. Ook wordt er weer gecontroleerd aan de Duitse grens. Op de A12 bijvoorbeeld richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk rijd je daarom 15 minuten in de file. Tot slot, recreatieverkeer is onderweg in Zeeland. De N256, Zierikzee richting Goes. Daar rijdt het langzaam tussen Colijnsplaat en afrit Wolfhartsdijk. 3 kilometer met 10 minuten oponthoud.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De landskampioen van de Eredivisie ontvangt na dit seizoen een unieke, met goud ingelegde kampioenschaal. De KNVB reikt de speciale prijs uit omdat het betaald voetbal in Nederland 70 jaar bestaat. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De vertrouwde schaal is voor deze gelegenheid flink onder handen genomen. De letters en het logo van de voetbalbond zijn voorzien van 24 karaats goud. Het is een traditie die 10 jaar geleden ontstond. Toen het betaald voetbal 60 jaar bestond, kreeg Feyenoord ook al een gouden exemplaar uitgereikt. De voetbalbond besloot destijds dat zo'n jubileumversie elke 10 jaar zou terugkeren. Nu de Nederlandse competities weer beginnen, is de blik gericht op de titelrace. PSV start als regerend landskampioen aan het seizoen en gaat voor de 4e titel op rij. Voor Giovanni van Bronckhorst, de trainer van Feyenoord, kan het een historisch jaar worden. Hij was in 2017 de coach die de vorige schaal in ontvangst nam. Mocht hij er dit jaar opnieuw met de prijs vandoor gaan, dan is hij de eerste trainer in de geschiedenis die twee van deze bijzondere schalen in de prijzenkast mag zetten. Het betaald voetbal ging in 1956 van start. Sinds 1985 is de standaard kampioenschaal vaste symbool voor de beste club van Nederland. Na dit seizoen keert de bond weer terug naar de vertrouwde variant, zodra het jubileumjaar officieel is afgesloten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment staan er files door recreatieverkeer, grenscontroles en wegwerkzaamheden. Onder andere op de A1, Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naarden en Blaricum is de linkerrijstrook dicht voor werkzaamheden. En daarom loop je 10 minuten vertraging op. De A12, Utrecht-Arnhem, tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg staat een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. En daarom is die afgesloten. Je vertraging is hier 15 minuten. De A12 richting de Duitse grens, want aan de grens wordt gecontroleerd door de Duitse politie. En daarom sta je vanaf knooppunt Oud-Dijk 10 minuten in de file. En dat is ook het geval op de A76 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg om dezelfde reden 10 minuten extra. Tot slot, recreatieverkeer in Zeeland zorgt voor files. En dat merk je onder andere op de N256 Zierikzee richting Goes. Tussen

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: PSV versterkt zich met Filip Kostic. De 33-jarige Serviër komt transfervrij naar Eindhoven en tekent een contract van 2 seizoenen. De linksback keert na 12 jaar terug in de Eredivisie. In het verleden speelde hij al voor FC Groningen. Daarna maakte hij stappen via Duitsland, Italië en Turkije. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Directeur voetbalzaken Ernest Stewart is blij met de komst van de ervaren speler. Volgens de clubleiding brengt Kostic een schat aan ervaring en de juiste mentaliteit mee naar de selectie. Kostic vertelt zelf dat de keuze snel gemaakt was toen de club zich meldde. Wel nam hij de tijd om te zorgen dat zijn familie zich goed thuis zou voelen in de nieuwe omgeving. Ook het contact met trainer Peter Bos gaf de doorslag. Kostic geeft aan dat de speelstijl en de manier van werken van de trainer heel goed bij hem passen. In de aanloop naar de overstap sprak hij bovendien veelvuldig met Ivan Perisic, die hem overtuigde om de stap naar Eindhoven te zetten. De nieuwe aanwinst gaat spelen met rug nummer 18, hoewel hij voor zijn officiële debuut nog wel moet wachten op het afronden van zijn werkvergunning. PSV kijkt ondertussen ook alweer verder op de transfermarkt, want de komst van NEC-middenvelder Kodai Sano wordt ook snel verwacht.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 12 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 125 kilometer file op de Nederlandse wegen, vooral door recreatieverkeer, grenscontroles en wegwerkzaamheden. En dat merkt het verkeer op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, want tussen Naar de Vesting en Blaricum is de linkerrijstrook dicht voor wegwerkzaamheden. Daarom doe je er 10 minuten langer over. De A12 Utrecht richting Arnhem, er staat een kapotte vrachtauto op de linkerrijstrook tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Daarom is die afgesloten en je vertraging 20 minuten. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem rijdt het langzaam tussen de Duitse grens en Duiven. 10 kilometer met een kwartier vertraging. De A12 Duitse grens richting Utrecht, daar is het druk tussen Westervoort en knooppunt Grijshoort. 10 minuten oponthoud. En dan nog recreatieverkeer in Zeeland op verschillende wegen, maar vooral op de N256 Zierikzee richting Goes. 10 minuten extra tussen afrit Kortgene en afrit Wolfhardsdijk.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. PSV Vrouwen moet het komende seizoen onverwacht spelen zonder Fena Kalma. De spits is tijdens een voorronde in de Champions League tegen het Bosnische SFK 2000 ernstig geblesseerd geraakt. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens het duel ging het mis toen Kalma naar haar knie greep en het veld moest verlaten. Uit privacyoverwegingen houdt PSV de exacte aard van haar blessure stil. Maar de nasleep is inmiddels duidelijk. De spits laat weten dat haar grootste sportieve angst is uitgekomen. En dat het voetbalseizoen voor haar voorbij is voordat het überhaupt is begonnen. Ze geeft openhartig aan dat de definitieve medische bevestiging keihard aankomt. Zeker omdat ze stond te popelen om met het elftal te beginnen aan de nieuwe uitdagingen. Ondanks de grote teleurstelling laat de Oranje International zich niet meteen uit het veld slaan. Ze richt haar blik volledig op de toekomst en trekt voldoende tijd uit voor een streng en zorgvuldig revalidatietraject. Het doel staat wat haar betreft als een huis. Ze wil volledig herstellen en uiteindelijk weer op het veld verschijnen om te doen wat ze het liefste doet.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is van jou tijdens de Race Experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Er staan vrij veel files door recreatieverkeer, grenscontroles en wegwerkzaamheden. En ook aan de Belgische grens is het druk. Op de A4 bijvoorbeeld, Rotterdam richting Antwerpen. Tussen Afrit Tolen en Berg op Zoom-Zuid is de vertraging opgelopen tot 20 minuten. De A12 Utrecht-Arnhem, daar staat een kapotte vrachtauto tussen Afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. De rechterrijstrook is er dicht en de vertraging een kwartier. Naar verwachting gaat de rijstrook weer open om 3:00 vanmiddag. De A12 Arnhem richting de Duitse grens, want er wordt gecontroleerd aan de grens en daarom sta je vanaf 7 naar 25 minuten in de file. De A22 richting Velzen, daar is meer verkeer onderweg tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk door de werkzaamheden op de A9. Hier heb je 10 minuten vertraging. Tot slot de N99 Den Helder richting Den Oever. Tussen Den Helder en de aansluiting met de N240 doe je er 10 minuten langer over.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Nadat shorttracker Bas van der Valk de nationale trainingsselectie van Team NL niet haalde, besloot hij zijn zinnen te verzetten door het ijs op te zoeken. Samen met collega Brian Boer vertrok hij onlangs naar Montreal voor een intensieve trainingsperiode. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het missen van de selectie kwam als een verrassing voor Van der Valk. Bondscoach Niels Kerstholt gaf aan dat zijn techniek nog verdere ontwikkeling nodig had. Ondanks de teleurstelling besloot hij door te gaan. Brian Boer zocht bewust naar nieuwe impulsen na zijn programma onder coach Benny Bruggemans. In Canada sloten de twee zich aan bij een lokale trainingsgroep. De omstandigheden daar boden een vergelijkbaar niveau als in Nederland, maar met een grotere groep van rijders die op topniveau presteren. Volgens Van der Valk zorgde die grote groep van rijders voor een hoge intensiteit. Hij werkte in Montreal specifiek aan zijn bochtentechniek en kreeg daarbij advies van de bekende Canadese shorttracker Charles Amelin. Boer merkte op dat het verschil vooral in de trainingsaanpak zit. Waar in Nederland vaak met relay-simulaties wordt gewerkt, ligt de focus in Canada op het constant hoog houden van het tempo. Dit vereist efficiënt rijden en traint de explosiviteit. Boer deelt deze inzichten inmiddels met zijn coach om zijn schema aan te scherpen. Beide sporters richten zich nu op de komende kwalificatiewedstrijden voor de World Tour. Met als doel om alsnog de nationale selectie te bereiken.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijnbaar Hartmans van de ANWB. Er staan vrij veel files, 200 kilometer, door recreatieverkeer, grenscontroles en wegwerkzaamheden. En er is bijvoorbeeld veel vakantieverkeer onderweg op de A4, net onder Berg op Zoom. In de richting van Antwerpen sta je daarom vast tussen Afrit Tholen en Berg op Zoom-Zuid. 6 kilometer met 30 minuten vertraging. En de andere kant op, ook ter hoogte van Berg op Zoom, daar sta je 30 minuten in de file. Ook dit komt door vakantieverkeer. De A12 Utrecht richting Arnhem. Daar staat een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Dat duurt waarschijnlijk nog tot 4 uur vanmiddag en je vertraging is op dit moment 15 minuten. Er wordt ook gecontroleerd aan de Duitse grens. Op de A12 bijvoorbeeld, Arnhem richting Duitsland. Vanaf 7 naar 10 tot 15 minuten vertraging. Tot slot de A12, Duitse grens richting Utrecht. Tussen Zevenaar en knooppunt Grijshoord doe je er 25 minuten langer over.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Williams teambaas James Vowles houdt vast aan zijn vertrouwen in de toekomst voor het Formule 1-team. Ondanks een lastige start van het huidige seizoen benadrukt hij dat er achter de schermen grote stappen worden gezet. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het team uit Grove staat op de 9e plek in het constructeurskampioenschap met 11 punten. De prestaties op de baan blijven vooralsnog achter bij de verwachtingen. Zeker sinds de Grand Prix van Monaco in juni. Coureurs Carlos Sainz en Alex Albon hebben sinds die race geen punten meer weten te scoren. De huidige auto kampt met balansproblemen en heeft last van overgewicht. Dat is onder andere het gevolg van vertragingen in het productieproces, waardoor het team eerder dit jaar kostbare testtijd in Barcelona moest missen. In het klassement is Williams inmiddels ingehaald door Audi. Vowles erkent dat de resultaten op het circuit nog niet laten zien hoe hoog de inzet in de fabriek daadwerkelijk is. Toch spreekt hij van sterke ontwikkelingen die pas op langere termijn volledig zichtbaar zullen worden. De verplichte zomerstop wordt volgens de teambaas gebruikt om op te laden. Maar ook om kritisch te kijken naar alle mogelijke verbeterpunten. Het team wil alles doen om weer in de punten te finishen en de achterstand op de rest van het veld te verkleinen. Vowles keert naar eigen zeggen vol energie terug naar de zomerstop om het jaar alsnog sterk af te sluiten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijnbaar Mans van de ANWB. Op dit moment staat er 210 kilometer file in het land. Het is dus redelijk druk voor de zomervakantie. Je merkt het onder andere op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld sta je 3 kwartier in de file. Op de A1 richting Apeldoorn staat er ook nog file tussen Voorthuizen en Stroe. 6 kilometer met 25 minuten vertraging. Op de A67 is de linkerrijstrook dicht in beide richtingen, Eindhoven-Venlo, tussen knooppunt Leenderheide en afrit Zomeren. Je doet er ook in beide gevallen 25 minuten langer over. Tot slot nog de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek, want tussen Els en Westervoort is je vertraging 35 minuten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Bart Lemmen heeft de vierde etappe in de Ronde van Polen gewonnen. En daarmee zijn eerste profzege ooit geboekt. De renner van Visma Lease Bike schreef niet alleen de etappe op zijn naam, maar pakt door de overwinning ook de leiding in het algemeen klassement. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De rit van Sagan naar Karpacz verliep erg rommelig. Op 42 kilometer van de streep ontstond een grote valpartij waar Lemmer zelf ook bij betrokken raakte. Door de vele blessures en het tekort aan medische hulp lag de wedstrijd even stil. De organisatie besloot de etappe daarna met 14 kilometer in te korten. In de slotfase zorgde de kopman voor een spannende ontknoping. Met nog 5 kilometer te gaan plaatste hij een beslissende versnelling en leek hij eenvoudig naar de streep te rijden. De Italiaan Cristian Scaroni kwam in de laatste meters nog heel dichtbij, maar Lemmen wist hem met een laatste inspanning net achter zich te houden. De oud-militair, die 3 jaar geleden pas prof werd na een carrière bij de luchtmacht, staat nu voor het eerst in zijn loopbaan op de hoogste trede van een podium in het profpeloton. In het klassement heeft hij een voorsprong van 6 seconden op Scaroni, die op nummer 2 staat.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.
3: Woo!

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment is het druk op de weg door recreatieverkeer, grenscontroles en werkzaamheden. De meeste vertraging is er nu in de regio Arnhem en Nijmegen. Maar wat we ook merken, de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaken en Stroe, 10 kilometer met 30 minuten oponthoud. Er is veel vakantieverkeer onderweg in West-Brabant en dat wordt gemerkt op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Tussen Steenbergen en Hogerheide 8 kilometer met meer dan 30 minuten vertraging. Op de A12 Utrecht-Arnhem staat een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Dat duurt waarschijnlijk nog tot 4 uur en op dit moment is je vertraging 20 minuten. De A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Zevenaar en knooppunt Grijshoort 11 kilometer met 25 minuten extra. Tot slot nog de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Want tussen Elde en Westervoort was een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 3 kwartier vertraging.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Julian Brandt heeft zijn eerste minuten in het shirt van Ajax achter de rug. Hij laat weten dat zijn overstap naar Amsterdam een bewuste keuze is geweest, gebaseerd op zijn gevoel. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Brandt vertelt dat hij al langere tijd bekend is met de reputatie van de club. Vooral de sfeer in de Johan Cruijff Arena, die hij als speler van Borussia Dortmund van dichtbij meemaakte, is hem altijd bijgebleven. Die indrukken, gecombineerd met de plannen die door Jordi Cruijff en Michel Sanchez aan hem zijn gepresenteerd, gaven hem de doorslag om de uitdaging aan te gaan. Hoewel er gesprekken met diverse andere clubs zijn gevoerd, geeft de middenvelder aan dat de keuze voor Ajax voortkomt uit zijn hart. Hij spreekt van een uitdagend project waar nederigheid volgens hem op zijn plaats is. De middenvelder benadrukt dat het team de kwaliteiten heeft om met zelfvertrouwen aan het nieuwe seizoen te beginnen. Al is er geen sprake van overmoed. Over zijn komst naar de hoofdstad laat Brandt verder weten dat hij geen direct contact heeft gehad met landgenoot Marc-André Ter Stegen voordat de handtekening werd gezet. Wel wisten beide spelers van elkaars intenties. Brandt kijkt uit naar de komende periode en geeft aan klaar te zijn voor de sportieve doelen die hem te wachten staan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk op de weg door recreatieverkeer, grenscontroles en wegwerkzaamheden. Je hebt nu onder andere vertraging op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Voorthuizen staat 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. Op de A12 richting Utrecht heb je tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg een half uur vertraging. Het komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht. Op de A325 richting knooppunt Velperbroek gebeurde eerder een ongeluk tussen Elden en knooppunt Velperbroek. De weg is weer vrij, maar reken nog op een kwartier op onthoud. En tot slot vakantieverkeer op de N57 Middelburg richting Rotterdam. Tussen de afrit Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15 4 kilometer file met een half uur vertraging.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De landskampioen van de Eredivisie ontvangt na dit seizoen een unieke, met goud ingelegde kampioenschaal. De KNVB reikt de speciale prijs uit omdat het betaald voetbal in Nederland 70 jaar bestaat. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De vertrouwde schaal is voor deze gelegenheid flink onder handen genomen. De letters en het logo van de voetbalbond zijn voorzien van 24 karaat goud. Het is een traditie die 10 jaar geleden ontstond. Toen het betaald voetbal 60 jaar bestond, kreeg Feyenoord ook al een gouden exemplaar uitgereikt. De voetbalbond besloot destijds dat zo'n jubileumversie elke 10 jaar zou terugkeren. Nu de Nederlandse competities weer beginnen, is de blik gericht op de titelrace. PSV start als regerend landskampioen aan het seizoen en gaat voor de 4e titel op rij. Voor Giovanni van Bronckhorst, de trainer van Feyenoord, kan het een historisch jaar worden. Hij was in 2017 de coach die de vorige schaal in ontvangst nam. Mocht hij er dit jaar opnieuw met de prijs vandoor gaan, dan is hij de eerste trainer in de geschiedenis die 2 van deze bijzondere schalen in de prijzenkast mag zetten. Het betaald voetbal ging in 1956 van start. Sinds 1985 is de standaard kampioenschaal vaste symbool voor de beste club van Nederland. Na dit seizoen keert de bond weer terug naar de vertrouwde variant, zodra het jubileumjaar officieel is afgesloten.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: happened now. In via the Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 180 kilometer file. Het is druk onderweg door recreatieverkeer, grenscontroles en werkzaamheden. Langs de vertraging heb je nu op de A12 richting Arnhem. Tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur oponthoud. En op de A12 de Duitse grens richting Utrecht, tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Grijsoord, 18 kilometer file met een half uur extra reistijd.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Radio.
1: Sport in het kort. PSV versterkt zich met Filip Kostic. De 33-jarige Serviër komt transfervrij naar Eindhoven en tekent een contract van 2 seizoenen. De linksback keert na 12 jaar terug in de Eredivisie. In het verleden speelde hij al voor FC Groningen. Daarna maakte hij stappen via Duitsland, Italië en Turkije. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Directeur voetbalzaken Ernest Stewart is blij met de komst van de ervaren speler. Volgens de clubleiding brengt Kostic een schat aan ervaring en de juiste mentaliteit mee naar de selectie. Kostic vertelt zelf dat de keuze snel gemaakt was toen de club zich meldde. Wel nam hij de tijd om te zorgen dat zijn familie zich goed thuis zou voelen in de nieuwe omgeving. Ook het contact met trainer Peter Bos gaf de doorslag. Kostic geeft aan dat de speelstijl en de manier van werken van de trainer heel goed bij hem passen. In de aanloop naar de overstap sprak hij bovendien veelvuldig met Ivan Perisic, die hem overtuigde om de stap naar Eindhoven te zetten. De nieuwe aanwinst gaat spelen met rug nummer 18, hoewel hij voor zijn officiële debuut nog wel moet wachten op het afronden van zijn werkvergunning. PSV kijkt ondertussen ook alweer verder op de transfermarkt, want de komst van NEC-middenvelder Kodai Sano wordt ook snel verwacht.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is vrij druk onderweg door recreatieverkeer, grenscontroles en wegwerkzaamheden. De meeste vertraging is er nu in de regio Arnhem-Nijmegen. Zo is er oponthoud op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg staat 7 kilometer file met 25 minuten vertraging. Het komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is hier dicht. Dit gaat waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag duren. Verder de A12, de Duitse grens richting Utrecht. Tussen afrit Beek en knooppunt Grijsoord duurt er een half uur langer over. En tot slot de A15 Rotterdam richting Gorkum. Voor Hardingsveld Giessendam staat 4 kilometer file met 20 minuten.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. PSV Vrouwen moet het komende seizoen onverwacht spelen zonder Fena Kalma. De spits is tijdens een voorronde in de Champions League tegen het Bosnische SFK 2000 ernstig geblesseerd geraakt. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens het duel ging het mis toen Kalma naar haar knie greep en het veld moest verlaten. Uit privacyoverwegingen houdt PSV de exacte aard van haar blessure stil. Maar de nasleep is inmiddels duidelijk. De spits laat weten dat haar grootste sportieve angst is uitgekomen. En dat het voetbalseizoen voor haar voorbij is voordat het überhaupt is begonnen. Ze geeft openhartig aan dat de definitieve medische bevestiging keihard aankomt. Zeker omdat ze stond te popelen om met het elftal te beginnen aan de nieuwe uitdagingen. Ondanks de grote teleurstelling laat de Oranje International zich niet meteen uit het veld slaan. Ze richt haar blik volledig op de toekomst en trekt voldoende tijd uit voor een streng en zorgvuldig revalidatietraject. Het doel staat wat haar betreft als een huis. Ze wil volledig herstellen en uiteindelijk weer op het veld verschijnen om te doen wat ze het liefste doet.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte van vanmiddag is wat afgenomen. Er staat nu zo'n 150 kilometer file. De meeste vertraging is er in de regio Arnhem-Nijmegen. Zo heb je oponthoud op de A12, de Duitse grens richting Utrecht. Tussen afrit Beek en knooppunt Grijshoort doe je er een half uur langer over.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nadat shorttracker Bas van der Valk de nationale trainingsselectie van Team NL niet haalde, besloot hij zijn zinnen te verzetten door het ijs op te zoeken. Samen met collega Brian Boer vertrok hij onlangs naar Montreal voor een intensieve trainingsperiode. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het missen van de selectie kwam als een verrassing voor Van der Valk. Bondscoach Niels Kerstholt gaf aan dat zijn techniek nog verdere ontwikkeling nodig had. Ondanks de teleurstelling besloot hij door te gaan. Brian Boer zocht bewust naar nieuwe impulsen na zijn programma onder coach Benny Bruggemans. In Canada sloten de twee zich aan bij een lokale trainingsgroep. De omstandigheden daar boden een vergelijkbaar niveau als in Nederland, maar met een grotere groep van rijders die op topniveau presteren. Volgens Van der Valk zorgde die grote groep van rijders voor een hoge intensiteit. Hij werkte in Montreal specifiek aan zijn bochtentechniek en kreeg daarbij advies van de bekende Canadese shorttracker Charles Amelin. Boer merkte op dat het verschil vooral in de trainingsaanpak zit. Waar in Nederland vaak met relay-simulaties wordt gewerkt, ligt de focus in Canada op het constant hoog houden van het tempo. Dit vereist efficiënt rijden en traint de explosiviteit. Boer deelt deze inzichten inmiddels met zijn coach om zijn schema aan te scherpen. Beide sporters richten zich nu op de komende kwalificatiewedstrijden voor de World Tour. Met als doel om alsnog de nationale selectie te bereiken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het zit Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte van vanmiddag neemt af. Er staat nu nog zo'n 100 kilometer file. Je hebt onder andere op onthoud op de A12, de Duitse grens richting Utrecht. Tussen Zevenaar en knooppunt Grijshoord staat 14 kilometer file met 20 minuten vertraging. Op de 58 Tilburg richting Breda, tussen Tilburg Reeshof en Ulvenhout 10 minuten op onthoud. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Door grenscontroles doe je vanaf knooppunt Kunderberg er 10 minuten langer over.

0: Free Radio. Sport
1: in het kort. Williams teambaas James Vowles houdt vast aan zijn vertrouwen in de toekomst voor het Formule 1-team. Ondanks een lastige start van het huidige seizoen benadrukt hij dat er achter de schermen grote stappen worden gezet. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het team uit Grove staat op de 9e plek in het constructeurskampioenschap met 11 punten. De prestaties op de baan blijven vooralsnog achter bij de verwachtingen. Zeker sinds de Grand Prix van Monaco in juni. Coureurs Carlos Sainz en Alex Albon hebben sinds die race geen punten meer weten te scoren. De huidige auto kampt met balansproblemen en heeft last van overgewicht. Dat is onder andere het gevolg van vertragingen in het productieproces, waardoor het team eerder dit jaar kostbare testtijd in Barcelona moest missen. In het klassement is Williams inmiddels ingehaald door Audi. Vowles erkent dat de resultaten op het circuit nog niet laten zien hoe hoog de inzet in de fabriek daadwerkelijk is. Toch spreekt hij van sterke ontwikkelingen die pas op langere termijn volledig zichtbaar zullen worden. De verplichte zomerstop wordt volgens de teambaas gebruikt om op te laden, maar ook om kritisch te kijken naar alle mogelijke verbeterpunten. Het team wil alles doen om weer in de punten te finishen en de achterstand op de rest van het veld te verkleinen. Vowles keert naar eigen zeggen vol energie terug na de zomerstop om het jaar alsnog sterk af te sluiten.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte van vanmiddag neemt nu snel af. Je hebt nog vertraging op de A7, Den Oever richting Heerenveen. Tussen Brezandijk en Kornwerderzand heb je 10 minuten op onthoud. En op de A12, de Duitse grens richting Utrecht, tussen Duiven en knooppunt Grijsoord, een kwartier extra reistijd.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Bart Lemmen heeft de vierde etappe in de Ronde van Polen gewonnen. En daarmee zijn eerste profzege ooit geboekt. De renner van Visma Lease Bike schreef niet alleen de etappe op zijn naam, maar pakt door de overwinning ook de leiding in het algemeen klassement. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De rit van Sagan naar Karpacz verliep erg rommelig. Op 42 kilometer van de streep ontstond een grote valpartij waar Lemmer zelf ook bij betrokken raakte. Door de vele blessures en het tekort aan medische hulp lag de wedstrijd even stil. De organisatie besloot de etappe daarna met 14 kilometer in te korten. In de slotfase zorgde de kopman voor een spannende ontknoping. Met nog 5 kilometer te gaan plaatste hij een beslissende versnelling en leek hij eenvoudig naar de streep te rijden. De Italiaan Christian Scaroni kwam in de laatste meters nog heel dichtbij, maar Lemmen wist hem met een laatste inspanning net achter zich te houden. De oud-militair, die 3 jaar geleden pas prof werd na een carrière bij de luchtmacht, staat nu voor het eerst in zijn loopbaan op de hoogste treden van een podium in het profpeloton. In het klassement heeft hij een voorsprong van 6 seconden op Scaroni, die op nummer 2 staat.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staan niet meer zoveel files. Je hebt nog wel vertraging op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken duurt er 10 minuten langer over. Op de A2 richting Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dan op de A12 de Duitse grens richting Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoord 10 minuten vertraging. En grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk doe je er 10 minuten langer over. En op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg een kwartier.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Julian Brandt heeft zijn eerste minuten in het shirt van Ajax achter de rug. Hij laat weten dat zijn overstap naar Amsterdam een bewuste keuze is geweest, gebaseerd op zijn gevoel. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Brandt vertelt dat hij al langere tijd bekend is met de reputatie van de club. Vooral de sfeer in de Johan Cruijff Arena, die hij als speler van Borussia Dortmund van dichtbij meemaakte, is hem altijd bijgebleven. Die indrukken, gecombineerd met de plannen die door Jordi Cruijff en Michel Sanchez aan hem zijn gepresenteerd, gaven hem de doorslag om de uitdaging aan te gaan. Hoewel er gesprekken met diverse andere clubs zijn gevoerd, geeft de middenvelder aan dat de keuze voor Ajax voortkomt uit zijn hart. Hij spreekt van een uitdagend project waar nederigheid volgens hem op zijn plaats is. De middenvelder benadrukt dat het team de kwaliteiten heeft om met zelfvertrouwen aan het nieuwe seizoen te beginnen, al is er geen sprake van overmoed. Over zijn komst naar de hoofdstad laat Brandt verder weten dat hij geen direct contact heeft gehad met landgenoot Marc-André Ter Stegen voordat de handtekening werd gezet. Wel wisten beide spelers van elkaars intenties. Brandt kijkt uit naar de komende periode en geeft aan klaar te zijn voor de sportieve doelen die hem te wachten staan.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een ongeluk op de A2 richting Eindhoven. Tussen afrit Valkenswaard en knooppunt De Hocht is daardoor de linkerrijstrook dicht en heb je 20 minuten vertraging. Op de A7 Heerenveen richting Hoorn tussen Brezandijk en Den Oever 10 minuten op onthoud. En grenscontroles op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid duurde 10 minuten langer over. En op de A12 Arnhem richting de Duitse grens vanaf knooppunt Ouddijk een kwartier extra reistijd.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De landskampioen van de Eredivisie ontvangt na dit seizoen een unieke, met goud ingelegde kampioenschaal. De KNVB reikt de speciale prijs uit omdat het betaald voetbal in Nederland 70 jaar bestaat. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De vertrouwde schaal is voor deze gelegenheid flink onder handen genomen. De letters en het logo van de voetbalbond zijn voorzien van 24 karaat goud. Het is een traditie die 10 jaar geleden ontstond. Toen het betaald voetbal 60 jaar bestond, kreeg Feyenoord ook al een gouden exemplaar uitgereikt. De voetbalbond besloot destijds dat zo'n jubileumversie elke 10 jaar zou terugkeren. Nu de Nederlandse competities weer beginnen, is de blik gericht op de titelrace. PSV start als regerend landskampioen aan het seizoen en gaat voor de 4e titel op rij. Voor Giovanni van Bronckhorst, de trainer van Feyenoord, kan het een historisch jaar worden. Hij was in 2017 de coach die de vorige schaal in ontvangst nam. Mocht hij er dit jaar opnieuw met de prijs vandoor gaan, dan is hij de eerste trainer in de geschiedenis die twee van deze bijzondere schalen in de prijzenkast mag zetten. Het betaald voetbal ging in 1956 van start. Sinds 1985 is de standaard kampioenschaal vaste symbool voor de beste club van Nederland. Na dit seizoen keert de bond weer terug naar de vertrouwde variant, zodra het jubileumjaar officieel is afgesloten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Your voice is

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staan niet zoveel files meer. Nog wel een ongeluk op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt De Hocht is daardoor de linkerrijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging. En grenscontroles op onder andere de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk doe er kwartier langer over. En op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 10 minuten extra reistijd.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. PSV versterkt zich met Filip Kostic. De 33-jarige Serviër komt transfervrij naar Eindhoven en tekent een contract van 2 seizoenen. De linksback keert na 12 jaar terug in de Eredivisie. In het verleden speelde hij al voor FC Groningen. Daarna maakte hij stappen via Duitsland, Italië en Turkije. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Directeur voetbalzaken Ernest Stewart is blij met de komst van de ervaren speler. Volgens de clubleiding brengt Kostic een schat aan ervaring en de juiste mentaliteit mee naar de selectie. Kostic vertelt zelf dat de keuze snel gemaakt was toen de club zich meldde. Wel nam hij de tijd om te zorgen dat zijn familie zich goed thuis zou voelen in de nieuwe omgeving. Ook het contact met trainer Peter Bos gaf de doorslag. Kostic geeft aan dat de speelstijl en de manier van werken van de trainer heel goed bij hem passen. In de aanloop naar de overstap sprak hij bovendien veelvuldig met Ivan Perisic, die hem overtuigde om de stap naar Eindhoven te zetten. De nieuwe aanwinst gaat spelen met rug nummer 18, hoewel hij voor zijn officiële debuut nog wel moet wachten op het afronden van zijn werkvergunning. PSV kijkt ondertussen ook alweer verder op de transfermarkt, want de komst van NEC-middenvelder Kodai Sano wordt ook snel verwacht.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. PSV Vrouwen moet het komende seizoen onverwacht spelen zonder Fena Kalma. De spits is tijdens een voorronde in de Champions League tegen het Bosnische SFK 2000 ernstig geblesseerd geraakt. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens het duel ging het mis toen Kalma naar haar knie greep en het veld moest verlaten. Uit privacyoverwegingen houdt PSV de exacte aard van haar blessure stil. Maar de nasleep is inmiddels duidelijk. De spits laat weten dat haar grootste sportieve angst is uitgekomen. En dat het voetbalseizoen voor haar voorbij is voordat het überhaupt is begonnen. Ze geeft openhartig aan dat de definitieve medische bevestiging keihard aankomt. Zeker omdat ze stond te popelen om met het elftal te beginnen aan de nieuwe uitdagingen. Ondanks de grote teleurstelling laat de Oranje International zich niet meteen uit het veld slaan. Ze richt haar blik volledig op de toekomst en trekt voldoende tijd uit voor een streng en zorgvuldig revalidatietraject. Het doel staat wat haar betreft als een huis. Ze wil volledig herstellen en uiteindelijk weer op het veld verschijnen om te doen wat ze het liefste doet.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nadat shorttracker Bas van der Valk de nationale trainingsselectie van Team NL niet haalde, besloot hij zijn zinnen te verzetten door het ijs op te zoeken. Samen met collega Brian Boer vertrok hij onlangs naar Montreal voor een intensieve trainingsperiode. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het missen van de selectie kwam als een verrassing voor Van der Valk. Bondscoach Niels Kerstholt gaf aan dat zijn techniek nog verdere ontwikkeling nodig had. Ondanks de teleurstelling besloot hij door te gaan. Brian Boer zocht bewust naar nieuwe impulsen na zijn programma onder coach Benny Bruggemans. In Canada sloten de twee zich aan bij een lokale trainingsgroep. De omstandigheden daar boden een vergelijkbaar niveau als in Nederland, maar met een grotere groep van rijders die op topniveau presteren. Volgens Van der Valk zorgde die grote groep van rijders voor een hoge intensiteit. Hij werkte in Montreal specifiek aan zijn bochtentechniek en kreeg daarbij advies van de bekende Canadese shorttracker Charles Amelin. Boer merkte op dat het verschil vooral in de trainingsaanpak zit. Waar in Nederland vaak met relay-simulaties wordt gewerkt, ligt de focus in Canada op het constant hoog houden van het tempo. Dit vereist efficiënt rijden en traint de explosiviteit. Boer deelt deze inzichten inmiddels met zijn coach om zijn schema aan te scherpen. Beide sporters richten zich nu op de komende kwalificatiewedstrijden voor de World Tour. Met als doel om alsnog de nationale selectie te bereiken.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Ewijk zijn ze aan het bergen. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Ewijk zijn ze aan het bergen. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 5 minuten vertraging.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Race Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.